ik jou voor één dag mijne noem. En zal die song spelen, jezelf dan weer verzoen. En op een dag zal ons je mooiste draaiboek schrijven. Dan is je oren zoals water.

zwerg, verstrengel om mijn voeten. Ik rol in het draai, ik zoek je vouw van jouw handen. Ik staar naar mijn phone, alsof het een WhatsApp van jou kan sturen.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

Want kijk, daar lijkt reeds sporen op die maan. Van die stad blom elke nacht, strooi zij zaad in schemerdag. Reekstal spruiten

vlug naar berg of woud. Meen jij dat daar geen een is, dat je eindelijk alleen is? Ach, verspieders.

is retoriek. Elke droom is bloedplastiek. En atoomstudium, van wie verstaat?

gezagie. Jouw lijf is ons weer zo. Gezag is dat wat je bij je doet. En als je mij zoekt, dan wil ik jou. Jij wil het, ik blij. Een beetje meer van jou krijg. Jij maakt mij blij. Jij mij verleid.

0: Sounds of Mr. Mr. Kerry. Hoop jy het hom geniet en net voor het Bobby van Jaarsa, dis een boerding daai. Laaste uur van die JKB op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Ook die laaste keer kyk na jou weer, Etienne Kalitz sal morgen sy weer in sy program gee net hierna.
1: Luister FM, weer.
0: Minimum maximum temperature op hierdie dinsdag die 4 Augustus, Pietermaritzburg Baai is op 1326 Gramstad, 1124 Mthatha 323. Queenstown 321, Graafrenet was koud, vriespunt 24, Kraddock 323. Port St. John's 1321, Bishu 925, Oos-London 1122. Port Elizabeth, jy is op 925, Jeffreys Bay op 1026, uit de nacht dispatch op 727 graden. So jou weer is mooi weer en jou wind is lig noordelik en dan draai westelik in die middag. Jou wind spoed nie slecht nie, so 20 km uur en morgen ook 18 tot 20 km uur. Die weerbulletin met die vriendelike samenwerking van die Suid-Afrikaanse Weerdienst, kontak hulle gerus en meer besonderhede.

muevas yo word a walk, der wel jij mento sigarette rock. En al is sweet, sweet daarna voor mij zet, der wel je zweet, zweet door mijn arms leeg. En die precieze woorden, dat ik precies vergeet, dat ik

bij die melktrein aan en aan die nachten rijdt tot ander kant. Die ding dong dong van die breakfast waait er in die gang voorbij. Dit was my wake up call, my lief. Jy het gesê, wees asseblief lief vir my, maar ek het gedroom, ons het een bouw.

Lieve Jesus, dank je voor je genade, voor een maal op aarde. Voor al die goed wat ik hier raak zie niet, voor al die goed wat ik niet verdien niet. Bij de altijd een maal wat ergens voor mij bent.

Dis maandagochtend vroeg, ons was nog zondag in die kroeg. Van die 40.000 mengelmoes was vir ons allemaal een bekie woes. Piet het weer op Sunny gecheat, maar die blonde girl was het Angelique. Om na weer kry moes doen my griep en een uur daarna is het dronk verdriet. Dan sing hy. My Sari Marie, lei so ver van my af. Ek hoop om haar weer te sien. Maar vrijdag is dit.

0: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.
1: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratieve, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met kracht.

0: Luister FM.
1: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer and allcut.co.za.
2: Het jy gesien? Die bure is weer op pad na hulle plaas. Nuwe bakkie en al.
3: Dis omdat hulle by Samba is.
2: Hoeso?
3: Hulle het al voertuigfinansiering daar gedoen en al korttermynversekering. Persoonlik, kommersieel en agri.
2: En?
3: Geen makelaars voor je. En hulle ontvang 'n versekeringsbonus elke maand.
2: So dis hoekom hulle altyd kan gaan.
3: Met Samba is het moontlik om soveel meer te leef. Samba Koöperatief Beperk is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer en 'n geregistreerde kredietverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
0: Luister FM weer.
4: Ons kyk wat maak jou weer dinge vir môre, Woensdag 5 Augustus, Aliwal Noord 819, Bishu 1427, Kraddock 1023, Dispatch 1527, West London 1724, Fort Beaufort 1324, Graaf Reinet 1324, Gramstad 1528, Jeffreys Bay 1424, Mtata 1124, Port Alfred 1727, Port Elizabeth 1627, Port St. John's 1425, Queenstown 822 en Uitenaag 1528. Dis jou weer dinge vir môre, Woensdag 5 Augustus.

Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za. Laat hy beat, no drop, laat hy voete.

0: By Eastgate Caravan Campel en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie. Lief en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Eastgate Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushlop handelaar in die Ooskaap.
1: Ek is Ewan Grobler.
0: En ek is Chantal Grobler van Eastgate Caravans Campel en Safari Center.
1: Kom gesels met ons.
0: 24 Vierde Laan, Homer Port Elizabeth.
1: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
0: 041-581-5363.
2: It's Big Deal Wednesday at Food Lovers Market. Buy a 1 kg Golden Delicious Apple Thrift Pack, a 1 kg Pear Thrift Pack, a Cayenne Pineapple and a 1 kg Nachi Thrift Pack for 69 Rand and get a 125 gram Blueberry Punnet absolutely free. Get Pork Brine Chops at £39.99 per kilo and Pork Texan Steak at £59.99 per kilo. Valid this Wednesday only at all Eastern Cape Food Lovers Market stores.
3: Luister FM via.
4: Let's kyk vir Oulaas, wat maak jou weer dinge vir môre, Woensdag 5 Augustus, Aliwal Noord 819, Bishu 1427, Kraddock 1023, Dispatch 1428. West-London is 1724, Fort Beaufort 1324, Graaf Reinet 1324, Gramstad 1528, Jeffreys Bay 1424, Mtata 1124, Port Alfred 1727, Port Elizabeth 1627, Port St. John's 1425, Queenstown 822 en Uitenhaag 1528. Dis jou weer vir môre, Woensdag 5 Augustus.

Clouds met Portsmouth Radio. John Rock Prophet, Charlene. Luister FM, picnic saam met jou. Tijd vir my om tot ziens te sê. Erika Meiberg bring jou nie som 6 en sy keer saam met jou op Asem Teeg. Soos ouder gewoonte. Ek speel uit met Pink Trustful.

niet leid is. Vooral was wansen niet de grap. En jij die bent de kingpin. Het Scott vrij weggestap. Soos ik leer in mijn loopgraaf onder ik. Werk je onschuld nog voor jou. In mijn loopgraaf met de kruis. Wonder ik of jij nog bindeleren het om aan vast te klauwen.

0: Asem, saam met my Erika Meiberg op Asemteug, net hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie.
1: WhatsApp ons op 082 33 33 67. Luister FM.

as jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die luisterrekkingspan vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes, radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties, jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei. Volg ons op Instagram @luisterfm.

het nooit gegrindelo. En bewaar die wonder heel dag. En als ik bemin om te raken een vriendeling, dan zal het reën. En ik is absoluut.

0: mijn vrienden. Dan zal het regen. En ik is absoluut alleen.
1: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Do you need professional training in forklifting and welding? That includes ARC, CO2, TIG, or health and safety. With over 22 years of experience, Nirvana Business Solutions delivers accredited training for individuals and businesses, including first aid, fire safety, working at heights, and machinery courses. Visit us at 89 Newton Street, Newton Park. Call or WhatsApp 082-419-9858 or go to nirvana.co.za. Nirvana Business Solutions. Training that works for you.
2: Aandag alle dames, raak wild geïnspireerd by die jaarlikse Pretty in Pink Ladies 5K pretloop, aangebied deur Pick n Pay op die 9 Augustus by Kings Beach. Vier vroue sê vir kragtigheid, bemagtiging en spontane pret langs 'n skilderagtige strandroete. Kies ook uit stylvolle online handelsware om die dag pink te maak. Kom sluit aan by vroue van alle ouderdomme vir 'n oggend van welstand en eenheid. Dit gaan wild wees. Registreer online by ladies5km.co.za.

er als iets fout met jouw lijf? Als je van er wat ik zie, na seksueel naar jou kijkt.

ik is hoogst verveeld. Ik heb niks om te doen, maar ik moet het maar verdienen. Nou zit ik hier en staar voor mij naar mijn TVT niet meer. Maar skielik was jy daar soos een hersenskim. En ek wonder was jy so lang. Met jou engelstem het jy my bekoor. Ek sit vastgenaal op my bank. Jy is so ongeloof.

Op een kruispad dat jij mijn hart verloor. Ons was bezig met ons liefdeslied en toen ik zien het jij geloof. Ons was bezig met ons liefdeslied.

0: Ik heb bij mijn broers weggekruipt voor 2 jaar om er iets te schrijven. Onze daarboven bij die venster, 8 seizoenen en vlotte die drank in die dood zien drijf, tot ons voor jou gehoord het. Je het kon kloppen aan die deur van die toring en ik wou niet uitkom nie. Mijn broers het jou gaan ontmoet, je het hulle soos jou gegroet. Ik heb jullie aanloop gezien, voor jou maar uit takjes van jou. Jullie het hier die hele donderse ding omgeduik. Zo hier is dit nou, ik leef waar mijn schade weer was. Voor elke laatste toren, ik is die donker toren.
1: Volg ons op Facebook, het Luister FM.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

platval, je voetsporen. Echelen die holtes van mijn hart. En die holtes van mijn hart. Voor die klippies en die bergen in mijn pad. Voor die kransen en die vraagtekens wat hang. En die holtes van mijn hart. En die holtes van mijn hart.

kronkelpaadjes uitgetrapt. Waarom? Al die afdraaipaadjes kronkelt weer in mijn hart. Het kronkelt weer in mijn hart. Voor die vlaktes en die grote rivier vallei.

μέριστα κομστείο. Weet, die herfstbladen met roesge verf waaien. En die lentebloeisels zomer net verdwijnen. Geen zon, helaas, schijnen.